0: Regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale.

0: Gebeurt er iets in Breda, dan zijn wij erbij.
1: Breda nu.
2: Pauwepum, pum, pum, pauwepum, pum, pauwepum.

Mix uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kans op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is. Medewerkers van de handhaving in Oosterhout ontdekten zaterdag een zwaan die verstrikt was geraakt in visdraad bij de Slotbosse Toren. De dierenambulance wist de zwaan niet te vangen, maar gelukkig sprong een omstander het water in en redde het dier. Handhaving Oosterhout meldde op Instagram dat dergelijke situaties vaker voorkomen. Ze controleren daarom niet alleen op visdocumenten, maar ook op het achterlaten van afval. Dit soort incidenten benadrukt de noodzaak van strikte controles. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus.

0: Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Ze zeg maar... Oh.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kans op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is. Medewerkers van de handhaving in Oosterhout ontdekten zaterdag een zwaan die verstrikt was geraakt in visdraad bij de Slotbosse Toren. De dierenambulance wist de zwaan niet te vangen, maar gelukkig sprong een omstander het water in en redde het dier. Handhaving Oosterhout meldde op Instagram dat dergelijke situaties vaker voorkomen. Ze controleren daarom niet alleen op visdocumenten, maar ook op het achterlaten van afval. Dit soort incidenten benadrukt de noodzaak van strikte controles. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten

0: onhoudbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer: valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kans op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is. Medewerkers van de handhaving in Oosterhout ontdekten zaterdag een zwaan die verstrikt was geraakt in visdraad bij de Slotbosse Toren. De dierenambulance wist de zwaan niet te vangen, maar gelukkig sprong een omstander het water in en redde het dier. Handhaving Oosterhout meldde op Instagram dat dergelijke situaties vaker voorkomen. Ze controleren daarom niet alleen op visdocumenten, maar ook op het achterlaten van afval. Dit soort incidenten benadrukt de noodzaak van strikte controles. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. There's a place in this old town.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. One.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant.

0: geven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer: valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

auto of de fiets. Of je alles of niets. Of je nou nu of straks. Of je even op me wacht. Of je dichtbij of ver weg. Of je nou vlucht of vecht. Of je de stilte breekt. Of je zwijgen spreekt. Of een glas erbij. En dan proost op mij. Of je de lente brengt. Of het winter maakt. Of je nou rood of zwart. Of je verzacht of verhardt. Of je schreeuwt om hulp. Of je vragen slim verhult. Of je nou koffie of thee. Platteland of toch de zee. Of je nou ziek of oud.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kans op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is. Medewerkers van de handhaving in Oosterhout ontdekten zaterdag een zwaan die verstrikt was geraakt in visdraad bij de Slotbosse Toren. De dierenambulance wist de zwaan niet te vangen, maar gelukkig sprong een omstander het water in en redde het dier. Handhaving Oosterhout meldde op Instagram dat dergelijke situaties vaker voorkomen. Ze controleren daarom niet alleen op visdocumenten, maar ook op het achterlaten van afval. Dit soort incidenten benadrukt de noodzaak van strikte controles. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. Het Nederlandse cruiseschip Hondius wordt door Spanje opgevangen op de Canarische eilanden. Op het schip zijn vermoedelijk 7 mensen besmet geraakt met een hantavirus. Het virus heeft aan 3 mensen het leven gekost, onder wie een Nederlands echtpaar. Een andere patiënt ligt in Zuid-Afrika in een ziekenhuis. Het schip ligt nu voor anker bij Kaapverdië en niemand mag van boord. De overige passagiers worden op de Canarische eilanden onderzocht en waar nodig behandeld. Daarna worden ze naar hun landen van herkomst overgebracht. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Bij een schietpartij op een school in het noordwesten van Brazilië zijn 2 medewerkers gedood en 2 anderen gewond geraakt. Een 13-jarige jongen is de vermoedelijke dader en is opgepakt. Volgens een lokale krant zou hij het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Wat het motief was, wordt onderzocht. Als reactie op de aanval zijn alle staatsscholen in de Braziliaanse regio 3 dagen dicht. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kans op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is. Medewerkers van de handhaving in Oosterhout ontdekten zaterdag een zwaan die verstrikt was geraakt in visdraad bij de Slotbosse Toren. De dierenambulance wist de zwaan niet te vangen, maar gelukkig sprong een omstander het water in en redde het dier. Handhaving Oosterhout meldde op Instagram dat dergelijke situaties vaker voorkomen. Ze controleren daarom niet alleen op visdocumenten, maar ook op het achterlaten van afval. Dit soort incidenten benadrukt de noodzaak van strikte controles. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een lange file op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Oorschot. Door een vrachtwagen met pech sta je daar een half uur vast en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Hans uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. De 22-jarige hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Volgens justitie bestaan de slachtoffers vooral uit illegale migranten en mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in de hoofdstad Lissabon. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd, had mogelijk 50 ton coke aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. Op het schip zijn diverse Nederlanders aangehouden. Dat nog niet exact bekend is om hoeveel cocaïne het gaat, is omdat de Spaanse politie nog steeds bezig is met het wegen van de lading. De grootste drugsvangst ooit in Nederland was in de zomer van 2023. Toen werd 8000 kilo coke gevonden in een container met bananen in de Rotterdamse haven. Die partij was 600 miljoen euro waard. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse

0: zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot sta je 3 kwartier vast. Door een vrachtwagen met pech is de rechter rijstrook dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En op de A76 van Aken naar Geleen is een ongeluk gebeurd bij Geleen. Daar is de vertraging nu een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is Breda Nu.
1: Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kans op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is. Medewerkers van de handhaving in Oosterhout ontdekten zaterdag een zwaan die verstrikt was geraakt in visdraad bij de Slotbosse Toren. De dierenambulance wist de zwaan niet te vangen, maar gelukkig sprong een omstander het water in en redde het dier. Handhaving Oosterhout meldde op Instagram dat dergelijke situaties vaker voorkomen. Ze controleren daarom niet alleen op visdocumenten, maar ook op het achterlaten van afval. Dit soort incidenten benadrukt de noodzaak van strikte controles. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan veel files in het zuiden van het land. De meeste leveren 5 à 10 minuten vertraging op, zoals de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar heb je bij Leende 10 minuten op onthoud. De A50 van Eindhoven naar Arnhem sta je ook 10 minuten in de file tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein. De A58 is weer vrij bij Oorschot van Breda naar Eindhoven. Er stond een vrachtwagen met pech. Vertraging is nog wel 10 minuten. De A76 vanuit Aken naar Geleen is ook weer vrij na een ongeluk bij Nut. En daar is het oponthoud nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. De 22-jarige hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Volgens justitie bestaan de slachtoffers vooral uit illegale migranten en mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in de hoofdstad Lissabon. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton kook aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. Op het schip zijn diverse Nederlanders aangehouden. Dat nog niet exact bekend is om hoeveel cocaïne het gaat, is omdat de Spaanse politie nog steeds bezig is met het wegen van de lading. De grootste drugsvangst ooit in Nederland was in de zomer van 2023. Toen werd 8000 kilo coke gevonden in een container met bananen in de Rotterdamse haven. Die partij was 600 miljoen euro waard. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zaken

0: of social media kanalen.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is vrij druk in het zuiden van het land. Veel files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je 10 minuten oponthoud tussen Budel en knooppunt Leenderheide. Ook van Utrecht naar Den Bosch doe je er 10 minuten langer over tussen de afritten Geldermalsen en Kerkdriel. En op de A16 is een ongeluk gebeurd van de Belgische grens naar Breda bij Rijsbergen. Vertraging is daar ook zo'n 10 minuten. Er is 1 rijstrook dicht. Verder sta je een kwartier vast op de N276 van Brunssum naar Maasbracht, tussen Brunssum West en Sittard. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kans op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is. Medewerkers van de handhaving in Oosterhout ontdekten zaterdag een zwaan die verstrikt was geraakt in visdraad bij de Slotbosse Toren. De dierenambulance wist de zwaan niet te vangen, maar gelukkig sprong een omstander het water in en redde het dier. Handhaving Oosterhout meldde op Instagram dat dergelijke situaties vaker voorkomen. Ze controleren daarom niet alleen op visdocumenten, maar ook op het achterlaten van afval. Dit soort incidenten benadrukt de noodzaak van strikte controles. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan alweer vrij veel dagelijkse files in het zuiden van het land. Op de A2 is het druk van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Daar heb je 20 minuten op onthoud. Op de A58 van Breda naar Eindhoven sta je een kwartier in de file tussen knooppunt De Baars en Best. Op de A16 vanuit België naar Breda is bij Rijsbergen een ongeluk gebeurd. De vertraging is een kleine 10 minuten. De rechterrijstrook is nu dicht. Je hebt ook 10 minuten op onthoud op de N276 van Brunssum naar Maasbracht, tussen Brunssum West en Sittard. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online.

0: 2300 kinderen in een sporthal, op een schip of een andere noodlocatie. Nu zijn het er ruim 7000. De Verenigde Naties riepen in Nederland in 2022 al op om de situatie te verbeteren. Kinderen ervaren stress en angst door die locaties. Ook medische zorg laat voor asielkinderen vaak te wensen over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. Het gaat om bijvoorbeeld honden en katten die geen medische zorg krijgen, vermagerd zijn of in sterk vervuilde huizen leven. De voorbije jaren steeg het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren. Het probleem is bovendien sinds de coronacrisis erger geworden, zegt de inspectie. Veel mensen namen toen een huisdier tegen het alleen zijn. De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts kunnen ze alleen niet altijd betalen. In de VS worden mannen van verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Die rijke familie was destijds oprichter van het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel en bezit overal onroerend goed. Het slachtoffer zocht een lening van $100 miljoen voor een investering in crypto. Hij gaf aandelen in zijn bedrijf als onderpand die niet mochten worden verkocht. De oplichter deed dat wel en streek zo omgerekend €384 miljoen op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staan alweer flink wat dagelijkse files. Op de A2 is het drukst van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide, want daar heb je een kwartiertijdverlies. Net als op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Best. Verder sta je 10 minuten in de file op de A2 naar Maastricht bij Maastricht Airport. En je hebt ook 10 minuten oponthoud op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in Noordwijkerhout. Die inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid. De verdachte zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kans op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is. Medewerkers van de handhaving in Oosterhout ontdekten zaterdag een zwaan die verstrikt was geraakt in visdraad bij de Slotbosse Toren. De dierenambulance wist de zwaan niet te vangen, maar gelukkig sprong een omstander het water in en redde het dier. Handhaving Oosterhout meldde op Instagram dat dergelijke situaties vaker voorkomen. Ze controleren daarom niet alleen op visdocumenten, maar ook op het achterlaten van afval. Dit soort incidenten benadrukt de noodzaak van strikte controles. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file bij Maastricht op de A2. Vanuit Eindhoven heb je richting het zuiden nog ruim 20 minuten vertraging. En op de A58 van Breda naar Eindhoven sta je nog een kleine 10 minuten in de file tussen knooppunt De Baars en Oorschot. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte. Ja.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. In juli 2022 sliepen er bijna 2300 kinderen in een sporthal, op een schip of een andere noodlocatie. Nu zijn het er ruim 7000. De Verenigde Naties riepen in Nederland in 2022 al op om de situatie te verbeteren. Kinderen ervaren stress en angst door die locaties. Ook medische zorg laat voor asielkinderen vaak te wensen over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. Het gaat om bijvoorbeeld honden en katten die geen medische zorg krijgen, vermagerd zijn of in sterk vervuilde huizen leven. De voorbije jaren steeg het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren. Het probleem is bovendien sinds de coronacrisis erger geworden, zegt de inspectie. Veel mensen namen toen een huisdier tegen het alleen zijn. De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts kunnen ze alleen niet altijd betalen. In de VS worden mannen van verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Die rijke familie was destijds oprichter van het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel en bezit overal onroerend goed. Het slachtoffer zocht een lening van $100 miljoen voor een investering in crypto. Hij gaf aandelen in zijn bedrijf als onderpand die niet mochten worden verkocht. De oplichter deed dat wel en streek zo omgerekend €384 miljoen op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie zoekt getuigen van een mishandeling tijdens de nacht van 27 op 28 april in Breda. In de Ginnekenstraat, ter hoogte van de kruising met de Karnemelkstraat, zou een groep jongeren twee mannen hebben mishandeld. Dat meldt de politie dinsdag op haar website. In de bewuste nacht ontstond rond middernacht ruzie tussen de jongeren en de twee mannen. Daarbij werd geweld gebruikt. Eén van de slachtoffers raakte bewusteloos. Hoeveel verdachten bij de mishandeling betrokken zijn, is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die iets hebben gezien of mogelijk beelden hebben van de mishandeling op om zich te melden. Net als in veel andere plaatsen in Nederland werd dinsdagmiddag ook in Breda het bevrijdingsvuur ontstoken. Het vuur werd in de nacht van 4 op 5 mei aangestoken in Wageningen om vervolgens door een team estafettelopers naar Breda te worden gebracht. Daar kwam het team met het vuur rond 4:15 aan, waarna het vuur samen met burgemeester Paul de Pla ook officieel in Breda werd ontstoken. Sommige renners doen dit al meerdere jaren, maar het blijft ook voor hen een bijzondere gebeurtenis.
1: Ja, je bent echt op elkaar aangewezen en dan inderdaad, je hebt gewoon één doel, dat vuur naar Breda brengen. En dat is gewoon door samenwerking. Doen we dat ook. Dus als één loper even niet kan, neemt de ander het over. En we doen het voor elkaar en met elkaar.
0: Het Bredaanse Bevrijdingsfestival op 5 mei is dit jaar niet doorgegaan. De organisatie liet weten dat het dit jaar niet gelukt is om de financiën voor een gratis toegankelijk festival rond te krijgen. Door stijgende kosten kon de begroting niet sluitend worden gemaakt en was het financiële risico te groot, zo laat de organisator weten. Samen met de gemeente Breda is gekeken naar mogelijke oplossingen, zoals het verplaatsen van het festival naar het weekend. Ook dat bood volgens de organisatie geen uitkomst. Het Bevrijdingsfestival in Breda is een volledig zelfstandig evenement en ontvangt geen subsidie. De organisatie wil het festival volgend jaar wel weer laten plaatsvinden en gaat hierover met andere partijen in gesprek. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Spijkenisse is vannacht rond 2 uur opnieuw opgeschrikt door een explosie. Het was al de derde explosie in een week tijd in dezelfde straat. Bewoners van de Krokusstraat in Spijkenisse maken zich zorgen. Sommige huizen hebben inmiddels dichtgetimmerde deuren en in de straat staan grote mobiele camera's. De politie surveilleert extra in de wijk. Wie er achter de explosie zit of wat het doelwit is, is onbekend. Twee opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius, bij wie het Hanta-virus werd vastgesteld, zijn besmet met de enige variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Het gaat om de zogeheten Andes-variant, meldt de Zuid-Afrikaanse minister van Volksgezondheid. Het gaat om een Nederlandse bejaarde vrouw die in Johannesburg overleed en een Britse vrouw die nog in het ziekenhuis ligt in Zuid-Afrika. De Nederlandse vrouw reisde met haar man onder meer door Argentinië, waar het virus voorkomt, voordat ze aan boord stapte. Ook haar man is overleden. Het is onbekend of het virus daar aan boord is gekomen. In Iran is een grote brand uitgebroken in een winkelcomplex. Zeker 8 mensen zijn omgekomen, 40 mensen zijn gewond. De brand woedt in de stad Andishe, aan de westkant van de hoofdstad Teheran. De lokale brandweer meldt dat de gevelbekleding van het gebouw brandbaar was, wat bijdroeg aan de snelle verspreiding van de vlammen. Er is geen verband met de oorlog die nog altijd gaande is in Iran. Ondanks de wereldwijde geopolitieke onrust doet Philips goede zaken. De omzet was wel iets lager dan vorig jaar, maar de winstgevendheid verdubbelde. Philips is tegenwoordig vooral actief in techniek rondom gezondheid. Vooral in Noord-Amerika en Europa nam de vraag van consumenten en ziekenhuizen toe. Wel worstelt Philips doorlopend met hoge productiekosten en de zware importheffingen in de VS. Het weer. Met uitzondering van het noorden en westen vallen er vanmiddag regelmatig verspreide buien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Net als in veel andere plaatsen in Nederland werd dinsdagmiddag ook in Breda het bevrijdingsvuur ontstoken. Het vuur werd in de nacht van 4 op 5 mei aangestoken in Wageningen om vervolgens door een team estafettelopers naar Breda te worden gebracht. Daar kwam het team met het vuur rond 4:15 aan, waarna het vuur samen met burgemeester Paul de Pla ook officieel in Breda werd ontstoken. Sommige renners doen dit al meerdere jaren, maar het blijft ook voor hen een bijzondere gebeurtenis.
1: Ja, je bent echt op elkaar aangewezen en dan inderdaad, je hebt gewoon één doel, dat vuur naar Breda brengen. En dat is gewoon door samenwerking. Doen we dat ook. Dus als één loper even niet kan, neem de ander het over. En we doen het voor elkaar en met elkaar.
0: De politie zoekt getuigen van een mishandeling tijdens de nacht van 27 op 28 april in Breda. In de Ginnekenstraat, ter hoogte van de kruising met de Karnemelkstraat, zou een groep jongeren twee mannen hebben mishandeld. Dat meldt de politie dinsdag op haar website. In de bewuste nacht ontstond rond middernacht ruzie tussen de jongeren en de twee mannen. Daarbij werd geweld gebruikt. Eén van de slachtoffers raakte bewusteloos. Hoeveel verdachten bij de mishandeling betrokken zijn, is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die iets hebben gezien of mogelijk beelden hebben van de mishandeling op om zich te melden. Het Bredaanse Bevrijdingsfestival op 5 mei is dit jaar niet doorgegaan. De organisatie liet weten dat het dit jaar niet gelukt is om de financiën voor een gratis toegankelijk festival rond te krijgen. Door stijgende kosten kon de begroting niet sluitend worden gemaakt en was het financiële risico te groot, zo laat de organisator weten. Samen met de gemeente Breda is gekeken naar mogelijke oplossingen, zoals het verplaatsen van het festival naar het weekend. Ook dat bood volgens de organisatie geen uitkomst. Het Bevrijdingsfestival in Breda is een volledig zelfstandig evenement en ontvangt geen subsidie. De organisatie wil het festival volgend jaar wel weer laten plaatsvinden en gaat hierover met andere partijen in gesprek. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda nu. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het gaat om de groepen Jung und Stark en de Deutsche Jugend vooraan. Ze zouden geweld gebruiken tegen onder meer migranten en LHBTI'ers. Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar wel ruim 600 agenten ingezet om bewijs te verzamelen. Justitie wil later overgaan tot aanklachten en vervolging van de verdachten. Het Nederlandse cruiseschip met de met het Hanta-virus besmette passagiers mag van Spanje aanmeren op Tenerife, maar er is wel veel verzet tegen uit angst voor besmettingen. Drie opvarenden van de MV Hondius zijn al overleden, onder wie een ouder Nederlands echtpaar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten ze waarschijnlijk al voor de terugreis besmet en ontstonden er daarna meer besmettingen aan boord met de zeldzame Andes-variant. De drie besmette passagiers gaan vandaag naar Nederland. De Londense politie zet een speciaal team van 100 agenten in om de Joodse gemeenschap te beschermen na een reeks antisemitische aanvallen. Onder hen zijn ook antiterrorisme-specialisten vanwege de aanhoudende bedreigingen. Aanleiding is onder meer een mogelijke brandstichting bij een synagoge en andere recente incidenten. Er zijn in de afgelopen 4 weken zo'n 50 mensen opgepakt voor antisemitische haatmisdrijven. En daarvan zijn er inmiddels ook al 8 aangeklaagd. En de Verenigde Staten en Iran lijken dicht bij een voorlopig akkoord om de spanningen te beëindigen. Volgens nieuwsmedium Axios wordt binnen 2 dagen een reactie van Iran verwacht. In het plan staan afspraken over uranium, economische sancties en vrijgave van bevroren tegoeden. President Trump heeft zijn maritieme missie in de straat van Hormuz alweer tijdelijk stilgelegd. Die stap hangt volgens hem samen met de mogelijke deal. Pakistan, dat bemiddelt, hoopt dat dit leidt tot een blijvend akkoord. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog 2 files die 5 minuten vertraging opleveren. Het gaat om de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert Noord en Leende en de A16 Belgische grens Breda bij de afrit Rijsbergen. Daar is een rijstrook dicht vanwege bergingswerkzaamheden na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Net als in veel andere plaatsen in Nederland werd dinsdagmiddag ook in Breda het bevrijdingsvuur ontstoken. Het vuur werd in de nacht van 4 op 5 mei aangestoken in Wageningen om vervolgens door een team estafettelopers naar Breda te worden gebracht. Daar kwam het team met het vuur rond 4:15 aan, waarna het vuur samen met burgemeester Paul de Pla ook officieel in Breda werd ontstoken. Sommige renners doen dit al meerdere jaren, maar het blijft ook voor hen een bijzondere gebeurtenis.
1: Ja, je bent echt op elkaar aangewezen en dan inderdaad, je hebt gewoon één doel, dat vuur naar Breda brengen. En dat is gewoon door samenwerking. Doen we dat ook. Dus als één loper even niet kan, neemt de ander het over. En we doen het voor elkaar en met elkaar.
0: De politie zoekt getuigen van een mishandeling tijdens de nacht van 27 op 28 april in Breda. In de Ginnekenstraat, ter hoogte van de kruising met de Karnemelkstraat, zou een groep jongeren twee mannen hebben mishandeld. Dat meldt de politie dinsdag op haar website. In de bewuste nacht ontstond rond middernacht ruzie tussen de jongeren en de twee mannen. Daarbij werd geweld gebruikt. Eén van de slachtoffers raakte bewusteloos. Hoeveel verdachten bij de mishandeling betrokken zijn, is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die iets hebben gezien of mogelijk beelden hebben van de mishandeling op om zich te melden. Het Bredaanse Bevrijdingsfestival op 5 mei is dit jaar niet doorgegaan. De organisatie liet weten dat het dit jaar niet gelukt is om de financiën voor een gratis toegankelijk festival rond te krijgen. Door stijgende kosten kon de begroting niet sluitend worden gemaakt en was het financiële risico te groot, zo laat de organisator weten. Samen met de gemeente Breda is gekeken naar mogelijke oplossingen, zoals het verplaatsen van het festival naar het weekend. Ook dat bood volgens de organisatie geen uitkomst. Het Bevrijdingsfestival in Breda is een volledig zelfstandig evenement en ontvangt geen subsidie. De organisatie wil het festival volgend jaar wel weer laten plaatsvinden en gaat hierover met andere partijen in gesprek. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog twee files die 5 minuten vertraging opleveren. Het gaat om de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert Noord en Leende en de A16 Belgische grens Breda bij de afrit Rijsbergen. Daar is een rijstrook dicht vanwege bergingswerkzaamheden na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: ANWB, hoe kan ik je helpen?
6: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De 3 passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het Hanta-virus zijn inmiddels van boord gehaald. 2 van hen hebben een acute klachten. De 3e had nauw contact met een overleden opvarende. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. Ondertussen is er nog onduidelijkheid over waar de andere passagiers van boord mogen. Spanje wil het schip wel toelaten op Tenerife, maar daar is lokaal verzet tegen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De nieuwe coalitie in het Brabantse Moerdijk wil snel duidelijkheid voor de inwoners over mogelijke uitbreiding van de industrie en het verdwijnen van het dorp. 6 partijen presenteren hun bestuursakkoord en pleiten voor perspectief tot 2050. Ze vragen het Rijk en de provincie om duidelijkheid en een ruimhartige compensatie voor de getroffen bewoners. Er wordt al langer gesproken over het compleet opheffen van het dorp Moerdijk. De gemeente zegt mee te willen werken aan de landelijke energie- en industrieplannen. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het gaat om de groepen Jung und Stark en de Deutsche Jugend vooraan. Ze zouden geweld gebruiken tegen onder meer migranten en LHBTI'ers. Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar wel ruim 600 agenten ingezet om bewijs te verzamelen. Justitie wil later overgaan tot aanklachten en vervolging van de verdachten. En China roept op tot een volledige stop van het conflict in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Minister Wang Yi deed die oproep na overleg met zijn Iraanse collega in Peking. China voelt sterk de gevolgen van de blokkade omdat veel olie via de zeestraat komt. Het land dringt aan op snelle onderhandelingen tussen de VS en Iran, noemt nieuwe escalaties onacceptabel en overleg essentieel. China zegt zich ook actiever te willen inzetten voor de rust en stabiliteit in het Midden-Oosten. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog 2 files die 5 minuten vertraging opleveren. Het gaat om de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert Noord en Leende en de A16 Belgische grens Breda bij de afrit Rijsbergen. Daar is een rijstrook dicht vanwege bergingswerkzaamheden na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: alles moet.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie zoekt getuigen van een mishandeling tijdens de nacht van 27 op 28 april in Breda. In de Ginnekenstraat, ter hoogte van de kruising met de Karnemelkstraat, zou een groep jongeren twee mannen hebben mishandeld. Dat meldt de politie dinsdag op haar website. In de bewuste nacht ontstond rond middernacht ruzie tussen de jongeren en de twee mannen. Daarbij werd geweld gebruikt. Eén van de slachtoffers raakte bewusteloos. Hoeveel verdachten bij de mishandeling betrokken zijn, is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die iets hebben gezien of mogelijk beelden hebben van de mishandeling op om zich te melden. Het Bredaanse Bevrijdingsfestival op 5 mei is dit jaar niet doorgegaan. De organisatie liet weten dat het dit jaar niet gelukt is om de financiën voor een gratis toegankelijk festival rond te krijgen. Door stijgende kosten kon de begroting niet sluitend worden gemaakt en was het financiële risico te groot, zo laat de organisator weten. Samen met de gemeente Breda is gekeken naar mogelijke oplossingen, zoals het verplaatsen van het festival naar het weekend. Ook dat bood volgens de organisatie geen uitkomst. Het Bevrijdingsfestival in Breda is een volledig zelfstandig evenement en ontvangt geen subsidie. De organisatie wil het festival volgend jaar wel weer laten plaatsvinden en gaat hierover met andere partijen in gesprek. Net als in veel andere plaatsen in Nederland werd dinsdagmiddag ook in Breda het bevrijdingsvuur ontstoken. Het vuur werd in de nacht van 4 op 5 mei aangestoken in Wageningen om vervolgens door een team estafettelopers naar Breda te worden gebracht. Daar kwam het team met het vuur rond 4:15 aan, waarna het vuur samen met burgemeester Paul de Pla ook officieel in Breda werd ontstoken. Sommige renners doen dit al meerdere jaren, maar het blijft ook voor hen een bijzondere gebeurtenis.
2: Ja, je bent echt op elkaar aangewezen en dan inderdaad, je hebt gewoon één doel, dat vuur naar Breda brengen. En dat is gewoon door samenwerking. Doen we dat ook. Dus als één loper even niet kan, neemt de ander het over. En we doen het voor elkaar en met elkaar.
1: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog twee files die 5 minuten vertraging opleveren. Het gaat om de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert Noord en Leende en de A16 Belgische grens Breda bij de afrit Rijsbergen. Daar is een rijstrook dicht vanwege bergingswerkzaamheden na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM startte het onderzoek na een aantal klachten van consumenten. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's van een 6e eeuws bijbelmanuscript teruggevonden. Het gaat om delen van de brieven van Paulus uit de Codex H. De pagina's werden verspreid over Europese bibliotheken teruggevonden met geavanceerde technieken. De teksten waren met het blote oog niet leesbaar omdat het afdrukken waren van overgeschreven pagina's, maar ze konden wel digitaal worden hersteld. Onderzoekers spreken van een zeer belangrijke ontdekking. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het Hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Twee van hen hebben een acute klachten, de derde had nauw contact met een overleden opvarende. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. Ondertussen is er nog onduidelijkheid over waar de andere passagiers van boord mogen. Spanje wil het schip wel toelaten op Tenerife, maar daar is lokaal verzet tegen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. President Trump sprak over grote vooruitgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie werd bijna 10% goedkoper, Brent-olie zakte ruim 8%. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. De spanningen rond de Straat van Hormuz blijven intussen invloed houden op de wereldwijde markt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Net als in veel andere plaatsen in Nederland werd dinsdagmiddag ook in Breda het bevrijdingsvuur ontstoken. Het vuur werd in de nacht van 4 op 5 mei aangestoken in Wageningen om vervolgens door een team estafettelopers naar Breda te worden gebracht. Daar kwam het team met het vuur rond 4:15 aan, waarna het vuur samen met burgemeester Paul de Pla ook officieel in Breda werd ontstoken. Sommige renners doen dit al meerdere jaren, maar het blijft ook voor hen een bijzondere gebeurtenis.
1: Ja, je bent echt op elkaar aangewezen en dan inderdaad, je hebt gewoon één doel, dat vuur naar Breda brengen. En dat is gewoon door samenwerking. Doen we dat ook. Dus als één loper even niet kan, neemt de ander het over. En we doen het voor elkaar en met elkaar.
0: De politie zoekt getuigen van een mishandeling tijdens de nacht van 27 op 28 april in Breda. In de Ginnekenstraat, ter hoogte van de kruising met de Karnemelkstraat, zou een groep jongeren twee mannen hebben mishandeld. Dat meldt de politie dinsdag op haar website. In de bewuste nacht ontstond rond middernacht ruzie tussen de jongeren en de twee mannen. Daarbij werd geweld gebruikt. Eén van de slachtoffers raakte bewusteloos. Hoeveel verdachten bij de mishandeling betrokken zijn, is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die iets hebben gezien of mogelijk beelden hebben van de mishandeling op om zich te melden. Het Bredaanse Bevrijdingsfestival op 5 mei is dit jaar niet doorgegaan. De organisatie liet weten dat het dit jaar niet gelukt is om de financiën voor een gratis toegankelijk festival rond te krijgen. Door stijgende kosten kon de begroting niet sluitend worden gemaakt en was het financiële risico te groot, zo laat de organisator weten. Samen met de gemeente Breda is gekeken naar mogelijke oplossingen, zoals het verplaatsen van het festival naar het weekend. Ook dat bood volgens de organisatie geen uitkomst. Het Bevrijdingsfestival in Breda is een volledig zelfstandig evenement en ontvangt geen subsidie. De organisatie wil het festival volgend jaar wel weer laten plaatsvinden en gaat hierover met andere partijen in gesprek. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: me what if I want you now.
1: Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn twee personeelsleden gedood. Twee andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. Entertainmentconcern Walt Disney heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend dankzij streaming, films en hogere bestedingen in de parken. De omzet kwam uit op $25,2 miljard, dat is 7% meer dan een jaar eerder. De winst voor belastingen steeg met 9%, maar de netto-winst daalde door hogere belastingen. Vooral films en streaming leverden veel extra geld op. Ook de pretparken en cruises draaiden beter, ondanks minder internationale bezoekers in de VS. Volgens Disney is het filmsucces de grote aanjager. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM startte het onderzoek na een aantal klachten van consumenten. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. President Trump sprak over grote vooruitgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie werd bijna 10% goedkoper, Brent-olie zakte ruim 8%. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. De spanningen rond de Straat van Hormuz blijven intussen invloed houden op de wereldwijde markt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Net als in veel andere plaatsen in Nederland werd dinsdagmiddag ook in Breda het bevrijdingsvuur ontstoken. Het vuur werd in de nacht van 4 op 5 mei aangestoken in Wageningen om vervolgens door een team estafettelopers naar Breda te worden gebracht. Daar kwam het team met het vuur rond 4:15 aan, waarna het vuur samen met burgemeester Paul de Pla ook officieel in Breda werd ontstoken. Sommige renners doen dit al meerdere jaren, maar het blijft ook voor hen een bijzondere gebeurtenis.
1: Ja, je bent echt op elkaar aangewezen en dan inderdaad, je hebt gewoon één doel, dat vuur naar Breda brengen. En dat is gewoon door samenwerking. Doen we dat ook. Dus als één loper even niet kan, neem de ander het over. En we doen het voor elkaar en met elkaar.
0: De politie zoekt getuigen van een mishandeling tijdens de nacht van 27 op 28 april in Breda. In de Ginnekenstraat, ter hoogte van de kruising met de Karnemelkstraat, zou een groep jongeren twee mannen hebben mishandeld. Dat meldt de politie dinsdag op haar website. In de bewuste nacht ontstond rond middernacht ruzie tussen de jongeren en de twee mannen. Daarbij werd geweld gebruikt. Eén van de slachtoffers raakte bewusteloos. Hoeveel verdachten bij de mishandeling betrokken zijn, is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die iets hebben gezien of mogelijk beelden hebben van de mishandeling op om zich te melden. Het Bredaanse Bevrijdingsfestival op 5 mei is dit jaar niet doorgegaan. De organisatie liet weten dat het dit jaar niet gelukt is om de financiën voor een gratis toegankelijk festival rond te krijgen. Door stijgende kosten kon de begroting niet sluitend worden gemaakt en was het financiële risico te groot, zo laat de organisator weten. Samen met de gemeente Breda is gekeken naar mogelijke oplossingen, zoals het verplaatsen van het festival naar het weekend. Ook dat bood volgens de organisatie geen uitkomst. Het Bevrijdingsfestival in Breda is een volledig zelfstandig evenement en ontvangt geen subsidie. De organisatie wil het festival volgend jaar wel weer laten plaatsvinden en gaat hierover met andere partijen in gesprek. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De 4 verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. De rechter heeft bepaald dat boeren niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan in zogenoemde NV-gebieden. Dat zijn gebieden waar de waterkwaliteit te slecht is door te veel stikstof en meststoffen. 2 boeren uit Flevoland en de stichting Stikstofclaim hadden een kort geding aangespannen omdat ze vonden dat de regels achterhaald zijn. Maar volgens de rechter is er nog steeds een wettelijke basis om die beperkingen op te leggen. De maatregel komt voort uit de schoner waterafspraken met de Europese Unie. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda zijn ze bij Breda nog steeds bezig met bergingswerk. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten ben je langer onderweg op de A27 Breda-Gorkum tussen Breda en knooppunt Hooipolder. A59 Zierikzee-Den Bosch tussen Made en Waspik, 20 minuten vertraging door een ongeluk. Vertraging neemt daar weer af, de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Net als in veel andere plaatsen in Nederland werd dinsdagmiddag ook in Breda het bevrijdingsvuur ontstoken. Het vuur werd in de nacht van 4 op 5 mei aangestoken in Wageningen om vervolgens door een team estafettelopers naar Breda te worden gebracht. Daar kwam het team met het vuur rond 4:15 aan, waarna het vuur samen met burgemeester Paul de Pla ook officieel in Breda werd ontstoken. Sommige renners doen dit al meerdere jaren, maar het blijft ook voor hen een bijzondere gebeurtenis.
1: Ja, je bent echt op elkaar aangewezen en dan inderdaad, je hebt gewoon één doel, dat vuur naar Breda brengen. En dat is gewoon door samenwerking. Doen we dat ook. Dus als één loper even niet kan, neemt de ander het over. En we doen het voor elkaar en met elkaar.
0: De politie zoekt getuigen van een mishandeling tijdens de nacht van 27 op 28 april in Breda. In de Ginnekenstraat, ter hoogte van de kruising met de Karnemelkstraat, zou een groep jongeren twee mannen hebben mishandeld. Dat meldt de politie dinsdag op haar website. In de bewuste nacht ontstond rond middernacht ruzie tussen de jongeren en de twee mannen. Daarbij werd geweld gebruikt. Eén van de slachtoffers raakte bewusteloos. Hoeveel verdachten bij de mishandeling betrokken zijn, is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die iets hebben gezien of mogelijk beelden hebben van de mishandeling op om zich te melden. Het Bredaanse Bevrijdingsfestival op 5 mei is dit jaar niet doorgegaan. De organisatie liet weten dat het dit jaar niet gelukt is om de financiën voor een gratis toegankelijk festival rond te krijgen. Door stijgende kosten kon de begroting niet sluitend worden gemaakt en was het financiële risico te groot, zo laat de organisator weten. Samen met de gemeente Breda is gekeken naar mogelijke oplossingen, zoals het verplaatsen van het festival naar het weekend. Ook dat bood volgens de organisatie geen uitkomst. Het Bevrijdingsfestival in Breda is een volledig zelfstandig evenement en ontvangt geen subsidie. De organisatie wil het festival volgend jaar wel weer laten plaatsvinden en gaat hierover met andere partijen in gesprek. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral veel vertraging bij Breda. Op de A16 in de richting van Rotterdam staat tussen Hazeldonk en Breda 4 kilometer file door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. Oponthoud is 10 minuten. Ook 10 minuten ben je extra kwijt op de N629 van Oosterhout naar Dongen. Tussen de A27 en Dongen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB. Hoe kunnen we jou helpen?
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De rechter heeft bepaald dat de overheid het IT-contract met Solvinity mag verlengen. 3 burgers wilden dat voorkomen vanwege de zorgen over een mogelijke Amerikaanse overname. Solvinity beheert de systemen zoals DigiD en het Amerikaanse bedrijf Kyndryl wil Solvinity overnemen. De overheid onderzoekt nog of dat risico's oplevert voor gevoelige persoonsgegevens. De minister kan de overname alsnog blokkeren als het publieke belang in gevaar komt, maar zit er die koers tot nu toe nog niet in. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers worden geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring van de dienstregeling precies duurt. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De 4 verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer in het zuidoosten is er kans op wat regen. In de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel droog bij 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het droog met zonnige perioden. Het wordt dan 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat net geen 120 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe je echt 20 minuten langer over. A16 van Antwerpen naar Rotterdam tussen Hazeldonk en Breda 10 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. Ook 10 minuten extra ben je kwijt op de A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. De A50 van Eindhoven naar Oss tussen Sint-Oederode en Ude-Zuid. Dan de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot 20 minuten vertraging. Hier is de linkerrijstrook dicht door een bergingswerk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Net als in veel andere plaatsen in Nederland werd dinsdagmiddag ook in Breda het bevrijdingsvuur ontstoken. Het vuur werd in de nacht van 4 op 5 mei aangestoken in Wageningen om vervolgens door een team estafettelopers naar Breda te worden gebracht. Daar kwam het team met het vuur rond 4:15 aan, waarna het vuur samen met burgemeester Paul de Pla ook officieel in Breda werd ontstoken. Sommige renners doen dit al meerdere jaren, maar het blijft ook voor hen een bijzondere gebeurtenis.
1: Ja, je bent echt op elkaar aangewezen en dan inderdaad, je hebt gewoon één doel, dat vuur naar Breda brengen. En dat is gewoon door samenwerking doen we dat ook. Dus als één loper even niet kan, neem de ander het over. En we doen het voor elkaar en met elkaar.
0: De politie zoekt getuigen van een mishandeling tijdens de nacht van 27 op 28 april in Breda. In de Ginnekenstraat, ter hoogte van de kruising met de Karnemelkstraat, zou een groep jongeren twee mannen hebben mishandeld. Dat meldt de politie dinsdag op haar website. In de bewuste nacht ontstond rond middernacht ruzie tussen de jongeren en de twee mannen. Daarbij werd geweld gebruikt. Eén van de slachtoffers raakte bewusteloos. Hoeveel verdachten bij de mishandeling betrokken zijn, is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die iets hebben gezien of mogelijk beelden hebben van de mishandeling op om zich te melden. Het Bredaanse Bevrijdingsfestival op 5 mei is dit jaar niet doorgegaan. De organisatie liet weten dat het dit jaar niet gelukt is om de financiën voor een gratis toegankelijk festival rond te krijgen. Door stijgende kosten kon de begroting niet sluitend worden gemaakt en was het financiële risico te groot, zo laat de organisator weten. Samen met de gemeente Breda is gekeken naar mogelijke oplossingen, zoals het verplaatsen van het festival naar het weekend. Ook dat bood volgens de organisatie geen uitkomst. Het Bevrijdingsfestival in Breda is een volledig zelfstandig evenement en ontvangt geen subsidie. De organisatie wil het festival volgend jaar wel weer laten plaatsvinden en gaat hierover met andere partijen in gesprek. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Echt en Wessem staat 5 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna een half uur. Op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch. Een kwartier vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. A27 naar Breda, tussen Noorderloos en Werkendam doe je er ook een kwartier langer over. En op de N65 Tilburg-Den Bosch bij Helvoort 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook sneller duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring precies gaat duren. De overheid heeft het IT-contract met Solfinity verlengd tot augustus 2028. Het bedrijf blijft daardoor diensten leveren voor onder meer DigiD en Mijn Overheid. Een poging van drie burgers om dit via de rechter te stoppen mislukte vandaag. Zij zijn bang dat gegevens in Amerikaanse handen komen na een mogelijke overname. Die overname wordt nog onderzocht vanwege de mogelijke risico's voor de nationale veiligheid. De minister beslist uiteindelijk of die overname wel of niet door mag gaan. De Amerikaanse mediapionier Ted Turner is overleden op 87-jarige leeftijd. Hij was de oprichter van nieuwszender CNN en bouwde een groot media-imperium op. Turner uit Ohio stond bekend om zijn uitgesproken karakter en investeerde ook in sport en kabeltelevisie. Daarnaast was hij filantroop en richtte hij de United Nations Foundation op. Hij zette zich in voor natuurbehoud en tegen kernwapens. Turner leed aan Lewy body dementie en trok zich de laatste jaren terug uit het publieke leven. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Roosteren en Westum staat 7 kilometer. Door opruimwerk na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En de vertraging is 35 minuten. Het gaat volgens Rijkswaterstaat nog ongeveer een half uur duren voordat de weg daar weer vrij is. A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam doe je er een kwartier langer over. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 10 minuten extra. En op de A73 naar Nijmegen voor het knooppunt Tichelia ook 10 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A76 in de richting van Aken. Tussen Stijn en Spouwbeek levert dat 4 kilometer en 20 minuten vertraging op. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien.
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: No matter what, you got.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Mulker. Net als in veel andere plaatsen in Nederland werd dinsdagmiddag ook in Breda het bevrijdingsvuur ontstoken. Het vuur werd in de nacht van 4 op 5 mei aangestoken in Wageningen om vervolgens door een team estafettelopers naar Breda te worden gebracht. Daar kwam het team met het vuur rond 4:15 aan, waarna het vuur samen met burgemeester Paul de Pla ook officieel in Breda werd ontstoken. Sommige renners doen dit al meerdere jaren, maar het blijft ook voor hen een bijzondere gebeurtenis.
1: Ja, je bent echt op elkaar aangewezen en dan inderdaad, je hebt gewoon één doel, dat vuur naar Breda brengen. En dat is gewoon door samenwerking. Doen we dat ook. Dus als één loper even niet kan, neem de ander het over. En we doen het voor elkaar en met elkaar.
0: Het Bredaanse Bevrijdingsfestival op 5 mei is dit jaar niet doorgegaan. De organisatie liet weten dat het dit jaar niet gelukt is om de financiën voor een gratis toegankelijk festival rond te krijgen. Door stijgende kosten kon de begroting niet sluitend worden gemaakt en was het financiële risico te groot, zo laat de organisator weten. Samen met de gemeente Breda is gekeken naar mogelijke oplossingen, zoals het verplaatsen van het festival naar het weekend. Ook dat bood volgens de organisatie geen uitkomst. Het Bevrijdingsfestival in Breda is een volledig zelfstandig evenement en ontvangt geen subsidie. De organisatie wil het festival volgend jaar wel weer laten plaatsvinden en gaat hierover met andere partijen in gesprek. De politie zoekt getuigen van een mishandeling tijdens de nacht van 27 op 28 april in Breda. In de Ginnekenstraat, ter hoogte van de kruising met de Karnemelkstraat, zou een groep jongeren twee mannen hebben mishandeld. Dat meldt de politie dinsdag op haar website. In de bewuste nacht ontstond rond middernacht ruzie tussen de jongeren en de twee mannen. Daarbij werd geweld gebruikt. Eén van de slachtoffers raakte bewusteloos. Hoeveel verdachten bij de mishandeling betrokken zijn, is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die iets hebben gezien of mogelijk beelden hebben van de mishandeling op om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je nog een kwartier vertraging op de A58 Breda-Eindhoven bij Oorschot en de A76 richting Aken in Zuid-Limburg tussen Stijn en Geleen. 10 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Haven't you heard I'm the internet girl?
4: I'm getting out of here.

Nieuwsblad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Alle operatiekamers van het Maastricht UMC zijn ontruimd vanwege een vreemde lucht. Het gaat om 20 OK's die direct buiten gebruik zijn gesteld. Twee medewerkers zijn met klachten naar de spoedeisende hulp gebracht. Brandweer en GGD onderzoeken de oorzaak. Volgens de veiligheidsregio werkten de medewerkers in een van de operatiekamers. Door de situatie kunnen er voorlopig geen operaties plaatsvinden. Bij de ontruiming moest zeker één ingreep voortijdig worden afgerond. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Dat meldde Argentijnse functionarissen aan persbureau AP. Het stel uit Friesland bezocht daar mogelijk een stortplaats waar contact kan zijn geweest met knaagdieren die het virus dragen. Het hantavirus verspreidt zich via uitwerpselen van muizen en ratten. In sommige gevallen is ook overdracht tussen mensen mogelijk. De autoriteiten gaan uit van dit scenario als meest waarschijnlijk. Op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. Het gaat om kransen die de NS jaarlijks neerlegt bij herdenkingsplakettes op stations in aanloop naar 4 mei. In Woerden en Roermond zijn ze meegenomen. In Weert werd een krans kapot gemaakt. De NS zegt diep geschokt te zijn en spreekt van respectloos gedrag. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook sneller duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
6: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
1: Dit is Breda Nu.
2: The dice keeps on rolling and we're far away from the finish line.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Bredase Bevrijdingsfestival op 5 mei is dit jaar niet doorgegaan. De organisatie liet weten dat het dit jaar niet gelukt is om de financiën voor een gratis toegankelijk festival rond te krijgen. Door stijgende kosten kon de begroting niet sluitend worden gemaakt en was het financiële risico te groot, zo laat de organisator weten. Samen met de gemeente Breda is gekeken naar mogelijke oplossingen, zoals het verplaatsen van het festival naar het weekend. Ook dat bood volgens de organisatie geen uitkomst. Het Bevrijdingsfestival in Breda is een volledig zelfstandig evenement en ontvangt geen subsidie. De organisatie wil het festival volgend jaar wel weer laten plaatsvinden en gaat hierover met andere partijen in gesprek. Net als in veel andere plaatsen in Nederland werd dinsdagmiddag ook in Breda het bevrijdingsvuur ontstoken. Het vuur werd in de nacht van 4 op 5 mei aangestoken in Wageningen om vervolgens door een team estafettelopers naar Breda te worden gebracht. Daar kwam het team met het vuur rond 4:15 aan, waarna het vuur samen met burgemeester Paul de Pla ook officieel in Breda werd ontstoken. Sommige renners doen dit al meerdere jaren, maar het blijft ook voor hen een bijzondere gebeurtenis.
1: Ja, je bent echt op elkaar aangewezen en dan inderdaad, je hebt gewoon één doel, dat vuur naar Breda brengen. En dat is gewoon door samenwerking. Doen we dat ook. Dus als één loper even niet kan, neemt de ander het over. En we doen het voor elkaar en met elkaar.
0: De politie zoekt getuigen van een mishandeling tijdens de nacht van 27 op 28 april in Breda. In de Ginnekenstraat, ter hoogte van de kruising met de Karnemelkstraat, zou een groep jongeren twee mannen hebben mishandeld. Dat meldt de politie dinsdag op haar website. In de bewuste nacht ontstond rond middernacht ruzie tussen de jongeren en de twee mannen. Daarbij werd geweld gebruikt. Eén van de slachtoffers raakte bewusteloos. Hoeveel verdachten bij de mishandeling betrokken zijn, is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die iets hebben gezien of mogelijk beelden hebben van de mishandeling op om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
4: Is it my imagination? Is it something that I'm taking? All the smiles that I'm faking. Everything is great, everything is fucking great. Going out every weekend, staring at the stars on the ceiling.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Meerdere Nederlandse universiteiten zijn getroffen door de cyberaanval op onderwijsplatform Canvas. Onder meer Tilburg University, Maastricht University en de Universiteit Amsterdam zijn geraakt. Mogelijk zijn namen, e-mailadressen en studentgegevens buitgemaakt door de hackersgroep Shiny Hunters. Volgens de instellingen zijn er geen financiële of gevoelige persoonlijke gegevens gestolen. Wel waarschuwen ze voor phishing met de buitgemaakte data. De systemen zouden wel alweer veilig te gebruiken zijn. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. Dat is later dan gepland, na onrust en protesten in het dorp. De gemeente maakt uit veiligheidsoverwegingen niet bekend wanneer ze precies arriveren. Oorspronkelijk was plek voor 110 mensen, maar dat is verlaagd naar 70. Bij protesten werd met vuurwerk en stenen gegooid en raakte het gemeentehuis beschadigd. Volgens de gemeente zijn zorgen van inwoners meegenomen, maar is er niet gezwicht voor geweld. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Dat meldde Argentijnse functionarissen aan persbureau AP. Het stel uit Friesland bezocht daar mogelijk een stortplaats, waar contact kon zijn geweest met knaagdieren die het virus dragen. Het hantavirus verspreidt zich via uitwerpselen van muizen en ratten. In sommige gevallen is ook overdracht tussen mensen mogelijk. De autoriteiten gaan uit van dit scenario als meest waarschijnlijk. Op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. Het gaat om kransen die de NS jaarlijks neerlegt bij herdenkingsplakettes op stations in aanloop naar 4 mei. In Woerden en Roermond zijn ze meegenomen. In Weert werd een krans kapot gemaakt. De NS zegt diep geschokt te zijn en spreekt van respectloos gedrag. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

How come all bullshit I mean it? Picture I'm fiending.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat Van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stak, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
6: ANWB, hoe kan ik je helpen?
7: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Een Spaanse activist die vastzit in Israël heeft zijn hongerstaking uitgebreid en is nu ook gestopt met drinken. Dat meldt de actiegroep Global Summit Flotilla. Saif Aboukeshek, die vorige week werd opgepakt, zou daarmee een zogenoemde droge hongerstaking zijn begonnen. Hij werd aangehouden na deelname aan een actievloot richting Gaza. Israël houdt hem vast tot zeker zondag na afwijzing van zijn beroep. De organisatie spreekt van een politieke gevangenschap. Israël ontkent dat hij slecht wordt behandeld. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Dat blijkt onder meer uit het stopzetten van militaire operaties en berichten dat er al een conceptdeal klaar ligt. Maar volgens experts ligt dat niet alleen aan de VS. Iran heeft weinig haast en wil eerst meer concessies, zoals verlichting van sancties. Bovendien verloopt de besluitvorming daar trager. Experts zien geen snelle uitkomst nu het vertrouwen tussen de landen op een absoluut dieptepunt is beland. Een Nederlandse vrouw die op 26 april overleed aan het Hanta-virus is een dag eerder kort aan boord geweest van een KLM-vlucht in Johannesburg. Dat meldt de KLM na informatie van het RIVM. De passagier werd vanwege haar gezondheid niet meegenomen op de vlucht naar Amsterdam. De GGD informeert medepassagiers van de vlucht. Volgens het RIVM duurt het meestal 2 tot 4 weken tussen besmetting en ziekte. De WHO ziet geen verhoogd risico op verdere verspreiding. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. En dat is later dan gepland na onrust en protesten in het dorp. De gemeente maakt uit veiligheidsoverwegingen niet bekend wanneer ze precies arriveren. Oorspronkelijk was plek voor 110 mensen, maar dat is verlaagd naar 70. Bij de protesten werd met vuurwerk en stenen gegooid en raakte het gemeentehuis beschadigd. Volgens de gemeente zijn zorgen van inwoners meegenomen, maar is er niet gezwicht voor geweld. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Lieve luistervrienden, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van uw veilige nest van de nostalgie, Sjaki's Platengala. Nou, ik ben de afgelopen dagen weer flink op speurtocht geweest op mijn stoffige zolder om mooie plaatjes voor u te ontdekken. En ik moet zeggen, ik heb hier een paar gloedoude juweeltjes gevonden hoor. We gaan van start met de debuutsingle van Joey D en de Starlighters uit 1960. Deze Amerikaanse band is vooral bekend van de millionseller Peppermint Twist uit 1961. En vanwege het feit dat niemand minder dan mijn neef Jimi Hendrix zo rond 1965 enige tijd meespeelde bij optredens. Dat was duidelijk niet het geval bij de opnames van die eerste single. Een suikerzoet nummer. Wat een werkelijk verrukkelijk begin van de show. Dit is Face of an Angel van Joey D en de Starlighters.

Dat waren Joey D en de Starlighters. Ja, Joey's echte naam was Joseph Di Nicola. Zoals heel veel Amerikaanse zangers uit die tijd had hij Italiaanse roots. En dus was Joey D ook zeker geen familie van de Britse zanger Dave D, die in werkelijkheid dan weer David Harmon heette. Hij scoorde in de tweede helft van de jaren 60 een reeks alleraardigste hits met de band met die lange naam Dave D, Dozie, Beaky, Mick en Tage. En een van de hits die gaat over een wijk in Londen. Last Night in Soho uit 1968.

Last Night in Soho van Davidy, Dozy, Bicky, Mick en Tish. Het is geschreven door het duo Ken Howard en Alan Blakely, die onder meer ook verantwoordelijk waren voor die grote hit van The Hurt, het werkelijk briljante From the Underworld. Davidy en zijn vrienden werden geroemd omdat iedere single toch weer heel anders klonk dan het vorige plaatje. En inderdaad, luister maar eens naar OK of naar The Legend of Xanadu. Die verschillen behoorlijk van Last Night in Soho. Commercieel slim trouwens om het verhaal van een liedje zich af te laten spelen in Soho. Want dat was een bekende wijk in het destijds zo populaire Londen, het Europese centrum van de hippiebeweging. De Amerikaanse zangeres Gail Peck die noemde zichzelf Londen, Julie London. Maar dat was al veel eerder, in de jaren 40. Haar grootste hit dat was Cry Me a River. Maar ik kies voor een cover, een evergreen. Dit is Julie London's versie van The End of the World uit 1963.

0: Dit is Breda Nu.
1: En dit is Sjaki's Platengala. Het volgende plaatje, dat is net zo treurig als The End of the World. Het heet I'd Die, is gezongen door de Skyliners en komt net als het vorige plaatje uit 1963. Ik lees een klein stukje tekst voor, dan beseft u hoe zielig dit liedje is. Take every star out of heaven, and I just couldn't care less. But if you take your love away, I'd die for loneliness.

Ja, ha, schitterend hoor. De Skyliners met I to Die. En dan was dit nog maar een B-kantje, hè? Ongelooflijk. Ja, de grootste hit van deze zanggroep, dat was hun eerste single, Since I Don't Have You, uit 1958. En dat nummer, dat is heel veel en vaak gecoverd. Onder andere door Art Garfunkel en door falsetspecialist Lou Christie, die we vooral kennen van Two Faces Have I. Maar dit is onze Lou met Since I Don't Have You.

Lou Christie met Since I Don't Have You. Een lied met een vergelijkbaar thema. Dat is I Don't See Me In Your Eyes Anymore. Het is in 1949 geschreven door Benny Benjamin en George David Wise. En Perry Como die was in dat jaar de eerste vocalist die het opnam. Nou, we zijn inmiddels 77 jaar verder. En dankzij een voormalige Beatle is dit oude liedje weer springlevend. Het staat namelijk op het kort geleden verschenen gloednieuwe album van Ringo Starr.

Juist, de Beatle-cover van de week. En die vond ik op een LP met allemaal Franse covers van Beatle-liedjes. La France et les Beatles. En een van de hoogtepunten, dat is een liedje uit 1964. Opgenomen door Richard Anthony, Toi l'ami. Nou, binnen de seconde weet u om welk liedje het gaat. Sluit maar vast uw ogen. Close your eyes.

Ik draaide Richard Anthony met Toi l'ami, oftewel All My Loving. Gaan we verder met nog een Beatles-gelinkt liedje. In 1971 bracht Ronnie Spector van de Ronettes een comeback solo-LP uit. Uiteraard geproduceerd door haar toenmalige man Phil Spector. Hij had eerder ook George Harrison's driedubbel LP All Things Must Pass geproduceerd. En een van de nummers die overbleef, dat was Try Some, Buy Some. En Ronnie die nam dat als eerste op. George Harrison deed dat met dezelfde instrumentale begeleiding voor zijn LP Living in a Material World uit 1973. En om het feest compleet te maken, in 2003 zette ook David Bowie zijn versie van het nummer op de plaat. Maar wat u gaat horen, dat is die eerste uitvoering van 1971, gezongen door Ronnie Spector.

Ja, als we het over Ronnie Spector hebben, dan kan ik het natuurlijk niet laten om ook een van die krakers van haar met de Ronettes te draaien. Dat was Walking in the Rain uit 1964. Over regen gesproken, het volgende lied komt uit 1962. Het is een protestsong van Malvina Reynolds. Een protest tegen de bovengrondse nucleaire testen in de Verenigde Staten in die tijd. Dit is What Have They Done to the Rain. Ja.

Melvina Reynolds met haar protestsong uit 1962. Ja, dat is wel even iets heel anders dan wat je in die tijd over het algemeen op de radio hoorde in Engeland en Amerika. Dat waren toch voornamelijk de teenager love songs, zonder ook maar enige politieke boodschap. Ik draai voor u zo'n lekker niemendalletje. Dat wordt gezongen door Carlo Mastrangelo, die ook deel uitmaakte van de blanke doo-wop versie formatie Dion en de Belmonts. Maar deze nam hij solo op, onder zijn voornaam Carlo. En hij zingt Baby Doll.

Na Carlo met Baby Doll draaide ik een ander lied met die titel. En dat is afkomstig uit 2015 en uitgevoerd door de Buttertones. Ik had nog nooit van die band gehoord, maar ze komen uit Los Angeles en ze spelen een aangename mix van surfrock en Merseybeat. Nou, we blijven bij de baby's, maar dan dus in de betekenis van schatjes. En daarvoor gaan we van de Amerikaanse westkust naar het oosten, naar New York. En van 2015 terug naar 1957. Dit zijn de Shells en ze zingen allemachtig smachtend Baby, oh baby.

Lekker hoor. Uit 1968 was dat Britse multiraciale band The Equals met hun grote hit Baby Comeback. Dat is geschreven door het bekendste bandlid Eddie Grant, die u wellicht nog kent van die latere solohit uit 1988, Gimme Hope, Joanna. Ja, de Equals die zongen Baby Come Back. En dat deed Roy Orbison ook al in 1961. Zij het op een manier zoals alleen de Big O dat kon. Dit is het prachtige Come Back to Me, My Love. Bam.

Roy Orbison. Ja, en dankzij hem besef ik ook dat het aanstaande zondag moederdag is. En dus ga ik zo zijn tranentrekker Mama voor u draaien. Gevolgd door Alex Roeka met Moeder. Ja, mijn moeder leeft helaas niet meer. Maar ik wens alle andere moeders en hun nageslacht een hele mooie dag toe. En ja, die moederodes, dat zijn tevens de laatste plaatjes van dit uur. Daarna komen reclame en nieuws. Maar na het nieuws, dan ben ik bij u terug voor nog een uur. Sjaki's Platengala. Maar eerst dus nog de twee grootmeesters, The Big O en The Big Roeka.

wat er broeide in dat huis. Moeder, kom nog eens zitten in uw stoel, praten.

Kijk vuur, er ligt nog hout zat in de schuur. Ga niet weg voordat het gloort en alles is gezegd. Over hoe we elkaar niet zagen in de overvloed. Hoe je hart stil had.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Bij Den Bosch hebben demonstranten vanavond de A59 tijdelijk geblokkeerd uit protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Zo'n 150 mensen stonden op de snelweg, waardoor het verkeer richting Waalwijk werd stilgelegd. Rijkswaterstaat en politie kwamen ter plaatse en hielden het verkeer deels tegen. Later kon het verkeer onder toezicht weer langzaam doorrijden en werd de situatie stap voor stap beëindigd. De actie is inmiddels afgelopen en de weg is weer vrij. Drie evacuees van het cruiseschip Hondius zijn iets voor 8 uur aangekomen in Nederland na de virusuitbraak aan boord. Ze worden overgebracht naar onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radboud UMC, waar speciale isolatiefaciliteiten zijn. Intussen duiken wereldwijd steeds meer mogelijke besmettingen op. Zo zou een Franse reiziger besmet zijn geraakt tijdens een KLM-vlucht, waarop ook een Nederlandse vrouw zat die later overleed. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het geld zou via 2 uitzendbureaus zijn verkregen onder de NOW-regeling. Volgens de arbeidsinspectie vroegen ze steun aan met de claim van omzetverlies, terwijl er juist groei was. Het geld is daarna doorgesluist in binnen- en buitenland. Bij invallen zijn bankrekeningen, contant geld, auto's en luxe goederen in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Dat blijkt onder meer uit het stopzetten van militaire operaties en berichten dat er al een conceptdeal klaar ligt. Maar volgens experts ligt dat niet alleen aan de VS. Iran heeft weinig haast en wil eerst meer concessies, zoals verlichting van sancties. Bovendien verloopt de besluitvorming daar trager. Experts zien geen snelle uitkomst nu het vertrouwen tussen de landen op een absoluut dieptepunt is beland. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen. Het wordt 10 tot 16.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

Welkom terug, lieve luistervrienden, bij het tweede uur van Sjaki's Platengala. We eindigden uur 1 met twee liedjes over moeders vanwege de aanstaande Moederdag. Een dag om nog eens extra te benadrukken hoe ontzettend veel je van haar houdt. Ja, dat kunt u bijvoorbeeld doen door het refrein van het volgende liedje voor haar te zingen. Een lied van de Belgische band Noordkaap, speciaal gemaakt voor een film uit 1995 met de uitermate romantische titel Manneke Pis. Met carnaval hoor je hier met regelmaat de Kielergatse versie van het lied. Maar wat ik nu ga draaien, dat is het origineel van Noordkaap. Ik hou van u.

Dat was de mooie stem van Linda Ronstadt, die op de Easy Listening Tour ging met de evergreen I Love You for Sentimental Reasons. Dat nummer dat werd al in 1945 voor het eerst op de plaat gezet. En dat was door Deke Watson en his Brown Dots. Maar ik draaide dus Linda Ronstadt, die ooit haar carrière startte bij de band The Stone Ponies. Zij hadden in 1967 een grote hit met een door Michael Nesmith geschreven lied Different Drum. Nou, die heb ik al eens een keer laten horen. Dus kies ik nu voor de versie van P.P. Arnold uit 1998. En die is ook heel mooi.

En voor de onverstaanbaar goede plaats van deze week gaan we weer eens naar het eiland Corsica. Waar ze een eigen taal spreken en zingen. Een taal die ja, zo tussen het Italiaans en het Frans in zit. Ik vond een prachtig lied van het in 1973 opgerichte gezelschap Canta u Popolo Corso. Wat betekent het Corsicaanse volk zingt. En het lied dat heet Messaggio. En dat betekent bericht. Wat ze verder zingen, ik heb geen idee waar ze het over hebben, maar onverstaanbaar mooi, dat is het wel.

prachtige muziek uit Corsica van Cantau Populu Corzu. U vond het misschien een beetje te zwaarmoedig? Ja, dat zou kunnen, maar goed, dan gooi ik er nu gewoon een wat vrolijke liedje tegenaan. En dat wordt gezongen door een Australische hippie van Deense afkomst. Hij heet Hans Paulsen. Zijn liedje komt uit 1970 en het heet Boom Shalala Lo. Nou, dat zingt hartstikke lekker mee, hè? Dus gaat uw gang. Dat mag allemaal op de woensdagavond op Breda Nu Radio bij Sjaakie's Platengala.

Zo, iedereen is weer blij, denk ik, dankzij Hans Paulsen en zijn plaatje Boom Shalalalo. Ja, maar u weet dat bij Sjaki's platengala de lach en de traan heel dicht bij elkaar kunnen liggen. En het volgende liedje met Shalala in de titel, dat gaat over innig verdriet. Het Engelstalige origineel, dat was van de Shuffles uit Den Bosch. U weet wel, met Albert West als zanger, de koning van de knipoog. Onze Pierre Kartner, die zag die melodie wel zitten. Hij maakte er een Nederlandse tekst op en liet die zingen door ons aller Corrie Konings, die het samen met de Rekels opnam in 1970. Dit is het wonderschone Shalala, ik mis je.

We gingen terug naar 1970 met Corrie en de Rekels. Ja, wat schreef Pierre Carsten toch een heerlijke liedjes voor die band, hè? Pure Neder-country. Ik weet zeker, als ze niet in Breda en Sint-Willebroort, maar in pak een beet Arizona of Texas waren geboren, dan waren Corrie en de Rekels wereldberoemd geworden. Misschien wel net zo beroemd als Sir Cliff Richard. Ja, hij miste ook iemand. Dat was in 1976 en het leverde hem een gigantische hit op. Dit is Miss You Nights.

Na Cliff Richard met Miss You Nights draaide ik zo waar een plaatje uit dit jaar. Ja, echt waar. Uit 2026. En dat liedje dat komt van een album van een duo uit Los Angeles. The Milk Carton Kids. Ik kende ze nog niet, maar ja, dit duo dat is al in 2011 opgericht. En bestaat uit Kenneth Pattengale en Joey Ryan. En ze zijn al jaren een gevestigde naam in het Amerikaanse folkgenre. Ja, weten we dat ook weer. Ze worden bijvoorbeeld vergeleken met Simon & Garfunkel vanwege hun harmonieuze stemmen en melancholieke liedjes. Het zojuist gedraaide Lost Cause, Lover Fool, dat is de titelsong van dat meest recente album. Echt de moeite waard, moeten we eens een keertje luisteren. Ja, die titel, Lost Cause, Lover Fool, dat betekent zoiets als liefde is een hopeloze zaak. En dat geldt ook voor de relatie in een befaamd lied van Kris Kristofferson. En dat is magistraal opgenomen door een al breekbare Johnny Cash in 2010. Dit is For the Good Times.

Johnny Cash met For the Good Times. Ja, schitterend. Dat is zo'n lied waar je iedere keer als je het weer hoort opnieuw een brok van je keel krijgt. De bijnaam van Johnny Cash, dat was The Man in Black. En dat is nou eens een mooi bruggetje naar het volgende plaatje. Want dat heet Black and White. Dat komt uit 1971. En ik laat het horen in de versie van de formatie Greyhound.

Dat was de Britse reggae-band Greyhound met Black and White. Een protestsong tegen segregatie op scholen in de Verenigde Staten. In 1954 is het geschreven door Earl Robinson en David Arkin. De eerste versie van het lied is van protestzanger Pete Seeger, die het in 1956 opnam. En in 1972 was het nog een keer een hit. En dat was in de versie van The Three Dog Night. Ja, in 1954 oordeelde het Hoge Rechtshof dat gesegregeerde scholen ongrondwettelijk waren. Maar ja, racisme, dat bleef een groot probleem in Amerika. En dat probleem, dat steekt heden ten dagen helaas ook weer steeds meer de kop op. Ja, opmerkelijk genoeg had je in de jaren 50 wel gemengde zanggroepen met zowel Afro-Amerikaanse als blanke leden. En die werden geaccepteerd, die bands. Ze waren uitermate succesvol. Zoals de Del Vikings. En van hen draai ik een plaatje uit 1956. An Angel Up in Heaven.

Na de Dell Vikings draaide ik First Time, een plaatje uit 1959 van een andere doo-wop groep, The Genies uit New York. Deze band werd in 1956 opgericht, maar ja, net toen ze een paar jaar later leken door te breken, toen vertrok een van de zangers zonder ook maar enige aankondiging met een jonge dame naar Canada en hij liet zijn bandleden in de steek. De Genies die namen daarna nog wel wat plaatjes op en ze gingen ook op tournee, maar in 1960 was het uit met de pret en werd de stekker uit de band getrokken. Hun liedje dat ik net draaide, dat heette First Time, eerste keer. Het is altijd de eerste keer. En dat zong Jean Ferrat in 1965. C'est toujours la première fois. Let op, het liedje lijkt sterk op het bekendste nummer van Jean Ferrat, La Montagne. En dat kennen wij allemaal weer, omdat Wim Zonneveld daar het dorp van maakte. Maar dit is dus C'est toujours la première fois.

Jean Ferrat met een mooie chanson uit 1965. C'est toujours la première fois. Ja, naast veel melancholie stond Frankrijk in die tijd ook bekend om zijn vrolijke yeah-yeah muziek. Voornamelijk gezongen door jonge zangeresjes, zoals Sheila. Zij was 19 in 1964 toen ze een heel guitig plaatje opnam. Hello Petite Fille, dat ga ik zo voor u draaien. Deze Sheila die had nog een comeback in de jaren 70 met de discoformatie Sheila B. Devotion. Had ze onder andere een hit met dat nummer, hoe heette dat ook alweer? Spacer. Ja, dat was het. Ja, ik heb het al eerder gezegd. Ik had een gruwelijke hekel aan die jaren 70 disco. Dus ik geef zeker de voorkeur aan deze jonge Sheila. En dat is met dit nummer Hello Petite Fille. Prachtig gewoon. Hello.

0: Nou, geweldig plaatje toch? Sheila met Hello Petite Fille. Ja, aan het begin van het nummer deed er ook een meneer mee. Maar er staat nergens op het plaatje of op de hoes vermeld om welke meneer, welke zanger dat gaat. Dus ja, wie dat is, dat antwoord moet ik u helaas schuldig blijven. Maar goed, heel leuk liedje. En het doet me wel een beetje aan de vroege Beatles sound denken. Maar over de Beatles gesproken, hello, dat wordt goodbye. We naderen de klok van 11 uur en dus is het alweer de hoogste tijd om afscheid van u te nemen.
1: Zult u mij missen als ik er niet meer ben?
0: Ik dank u allen enorm voor het luisteren. En ja, hopelijk schuift u volgende week ook weer aan bij een nieuwe aflevering van Sjaakie's Platengala. Dat is dan op de woensdagavond voor Hemelvaart. Dus ja, als het goed is, dan kunt u de volgende dag lekker uitslapen. Dus alle reden om op die woensdagavond lekker lang bij de radio te blijven zitten. Of liggen natuurlijk. Het is dan ook vanaf volgende week donderdag natuurlijk Breda Jazz. Maar goed, daar hebben we het volgende week nog wel even over. Ik wens u voor nu in ieder geval een hele goede nacht en mooie dromen. Maar eerst gaan wij nog even genieten van een lekker slaapliedje van Sue Rainey uit 1958. I'll see you in my dreams. Wie weet komen we elkaar ook nog wel tegen. Voor nu in ieder geval, goodbye.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Israël heeft voor het eerst sinds het ingaan van het staakt het vuren in Libanon een aanval uitgevoerd op hoofdstad Beirut. Volgens premier Netanyahu en minister Katz was een commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid het doelwit. Israëlische media melden dat hij is gedood, maar de bevestiging ontbreekt. Het is een zeldzame aanval sinds de gevechtspauze. In zuidelijke buitenwijken wordt tussen het puin gezocht naar slachtoffers. Hezbollah heeft nog niet gereageerd op de aanval. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. Patiëntenvereniging Alzheimer Nederland dringt er bij minister Hermans van Volksgezondheid op aan om het nieuwe Alzheimer-medicijn ICNMAP te vergoeden. Het middel zou het ziekteproces bij beginnende Alzheimer met ongeveer 18 maanden kunnen vertragen. En het zou nu toepasbaar zijn op zo'n 10.000 patiënten. Zorginstituut Nederland adviseert tegen de vergoeding, omdat het effect beperkt zou zijn en er risico's zijn op ernstige bijwerkingen, zoals hersenbloedingen. Alzheimer Nederland vindt dat patiënten en artsen zelf moeten kunnen kiezen en ervaring moeten kunnen opdoen met het middel. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het geld zou via 2 uitzendbureaus zijn verkregen onder de NOW-regeling. Volgens de arbeidsinspectie vroegen ze steun aan met de claim van omzetverlies, terwijl er juist groei was. Het geld is daarna doorgesluist in binnen- en buitenland. Bij invallen zijn bankrekeningen, contant geld, auto's en luxe goederen in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat Van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 Hantavirus-tests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat Van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan. Al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat Van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan. Al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat